0: En nou, het zou dat ook zijn, maar ik geef het tegen de Engels, maar ze houden.
1: Yeah, can you guys just clear out another noise complaint? 595 Pavonia. Performance 3110.

0: Zoals die voor de zorg van het huis te vervolgen, vraag je daar genoeg van Stegman to Redman.
1: Oké, goed, dus.